De misch, hoe kust de heer? Ik had een angst en misch, een schnavitje. Im Geiste sah ich mich direkt.